0: mijn teken vergaren en rijdt de huidpok aan de kamer. De meester vergaten en mijn jonge Harry Jacobé.
1: Hou!
0: Die jonge heeft dat hij toch aan een wet doen, hè? Kijk maar, Harry, je teken. Maar je...